heb nog geen leven. Geen leven steigt in dein Gesicht. Dein Auge twitcht.